0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myron Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Räikkönen.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Juri Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver weg bleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet na afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst, want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Oh, dat is een zware. Heel zwaar ongeval in de banden. En Jaguar zit erbij. Dat is een zeer zwaar ongeval. Dat is ook een... dat is een Prost. Dat zal Luciano Berti dan zijn. Oi. Kijk eens naast elkaar. Luciano Berti rechts. Eddie Irvine. Er is geen ruimte. Ja, een beetje enthousiast van Luciano Berti. We rijden daar bijna 314 km per uur. Een van de snelste punten van het circuit. En de safety car. Oi. Wat een ongelooflijk zwaar ongeval van Luciano Berti. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen. Met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2016.
3: Mag Lewis de pace weer laten zakken? Dan zit Max alweer naast. Dus geen overstuur bij Max. Zit helemaal aan de buitenkant op een andere lijn. Buitenlangs. En we zijn onderweg. 31ste ronde van de Grand Prix. Komt hij uit die spray? Zit hij nog voor Sergio Perez? Ja. Zit hij aan de binnenkant bij Nico Rosberg? Ja. Zit hij dicht genoeg bij? Nee. Maar Perez ook niet. Hij remt hem wel in. Hij remt hem wel in. Maar alleen maar om druk te zetten. Rosberg ook goed verdedigd. Kan je ook niks van zeggen. Slim. Wellicht even een kwalificatiestandje. Ah, daar een momentje van Nico Rosberg. Max weer buitenlangs. Nu kan hij aanvallen. Ga naar P2. Pakt Nico Rosberg buitenlangs. Dat ene foutmomentje uit de spray. Max op 2. Hola die. Lekker hoor.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in de finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De wielrensters in de Vuelta Familia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Engangilu. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
1: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start en het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding en Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
2: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myron Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in de seizoenroute in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Nou, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku, Azerbeidzjan. 2018.
2: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
3: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
4: No, no.
3: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands. Doei, punten. En die safety car gaat langer duren. Boah.
5: I think Ericsson hit us.
3: Nee! Flikker op! Die man op die ding dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind, ik zie ook dingen niet, maar deze deed hij toch echt helemaal zelf hoor.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer je de weg op gaat. Verder één file op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Apeldoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N247.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Juri Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver weg bleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet me afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst, want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij De Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Reitma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reitma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen. Met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Reitma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hermanos Rodriguez, Mexico. 2017.
2: Hij weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, och, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière met een gouden rand. Geweldig, geweldig.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten.

0: En het is druk op de A2, Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer en 20 minuten.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Barcelona. Spanje. 2001.
3: Hakkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde. Minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Hakkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon. Want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om. When the flag drops, the bullshit stops.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits valt reuze mee. Er staat zo'n 80 kilometer verspreid over het hele land. Op de meeste plekken rijdt het soepel door. Hier en daar een dagelijkse file. Die zijn niet langer dan 5 minuten. Een paar kleine uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. 6 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Dan is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20. Komende vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier extra. Over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. En tot slot de A27 nog, Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is het druk. Een file van 5 kilometer kost je 10 minuten aan extra reistijd.

subtle, words of anger, words of

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechterrijstrook dicht. Verder goed nieuws over A20, Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2003.
2: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur. En de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo. Begon zijn carrière bij Minardi. Ging een jaar in de wachtkamer bij Renault. En wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien. En wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf. Te gek.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog twee plekken die opvallen. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielrensters in de Vuelta Feminia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Engangilu. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijk record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Your

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sochi. Rusland. 2015.
3: Sergio Perez met de kop naar voren. Gaat hij proberen die derde plek binnen te slepen. Oh, Bottas zit ernaast. Bottas zit ernaast. En wat doet Raikkonen? Bottas haalt die bocht. Daar is de aanval. Daar komt Raikkonen ook nog. Wordt het dan in één keer van P3, P5 voor Sergio Perez. Dat is jammer. Maar wel super vet. Van Bottas en Raikkonen. Meteen erachteraan. Ik had het hem echt gegund. Zeker weten. 40 rondjes, hè. Wow, Raikkonen en Bottas. De twee vinderen al over het podium komt er. Voor Sergio Perez krijgt hij het zomaar weer terug. Geweldig. Briljant. Bottas en Raikkonen kunnen onderling in een taal die ik niet versta, elkaar de huid vol schelden. De aanval van Raikkonen mislukte.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg, waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. En tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopt er bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2005.
3: Hier gaat Juan Pablo Montoya voor de tweede achtereen volgende keer winnen. Vorig jaar in het dienst van het team van Williams. Nu voor McLaren. Een knijterharde 1-2 voor McLaren. Waardoor die jongens de leiding pakken in de stand om het constructeurskampioenschap. Maar daar is Fernando Alonso. We zijn aan boord bij de Spanjaard. De historie wil dat dit de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit is. 24 jaar en 58 dagen oud. Met een derde plaats is hij niet meer te pakken. En hebben we een wereldkampioen in 2005? En is de tevredenheid daar bij Flavio Briatore en bij Fernando Alonso die het doet. Hij had een vette voorsprong. Hij kon hem eigenlijk meer verliezen hier. Hij heeft gedaan wat hij doen moest. In het begin rustig Montoya laten gaan. En hij is de nieuwe wereldkampioen. Ontroont daarmee Michael Schumacher. Waarmee er een einde komt aan een tijdperk van overmacht.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de interlandcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. Trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning, uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een 4e enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je het niet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer einde rechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een... Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk... Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké, dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar, hè. Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, 20 minuten vertraging. In Brabant staat een file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps, 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer, met name op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps 10 kilometer en 30 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En er staat ook een pechgeval op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg. 5 minuten over 5 kilometer.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het kastverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Een overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2017.
2: Grote verliezer van de eerste 11 ronden in de Grote Prijs van Canada heet het team van Ferrari. Oh, nee, hij is kapot. De auto van Max Verstappen geeft de geest in ronde nummer 10 vanaf P2. Damn. Dan heb je zo'n berenstart en dan komt er weer een nulresultaat. Jongens. Aan boord bij Max. Vierde versnelling. Tweede versnelling. Gas. Boom. Uit. Och, kijk hem balen.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt langzamerhand wat drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens voor de grenscontroles. 2 kilometer en 10 minuten extra. Dan bergingswerk op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen De Bilt en Soesterberg duurt de reis 10 minuten langer. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht file tussen Nijmegen en Haps. 8 kilometer en 25 minuten. 1 reishok is dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. Duurt nog

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de vijfde plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. De Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk, een behoorlijk lange file op de A2... komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 6 kilometer en een uur extra. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Verder file door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, even voorbij Arnhem. Je hebt daar minder rijstroken, daarom de file op de A12 vanaf de Duitse grens. Ongeveer 15 minuten. En dan bergingswerk op de A73 richting Maasbracht. Voor haps 20 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen en die staat er nog tot 14:15.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2011.
2: Oh nee, man, wat een crash! Bij het insturen doet Kobayashi alles fout. Hier kan Lewis Hamilton niets aan doen. Boom, en klaar. Hamilton die voorbij gegaan was aan Kobayashi, terugging naar zijn lijn. En daar op zijn linkerachterwiel getoucheerd werd door Kobayashi. Je zou kunnen denken, is hij dan te vroeg teruggegaan? Ik weet het niet. Moet ik hem terugzien, maar het leek alsof Lewis hier niet zo heel veel aan kon doen. Nogmaals kijken, hij is er voorbij. En dan is hij achtervleugel open, dan verdedigt hij zijn plek. Dan zit Kobayashi daar. Oeh, hij snijdt zichzelf waarschijnlijk gewoon terug. Ja, hij snijdt zichzelf terug. Eigen fout. Dus niet Kobayashi, want die kan niet in het niks oplossen. Hij dacht, ik heb hem, ik ben er voorbij.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wat korte files verspreid over het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Drie opvallende en om te beginnen de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er staan een vrachtwagen en 2 personenauto's bij betrokken. In Rijstok is daar maar open. De vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. Het verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een kwartier op onthoud. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tenslotte is er druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wezel en Roermond-Oost 3 kilometer file met 25 minuten.

0: Pre Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files een paar opvallende. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Eén rijstok is daar dicht. Er staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan zijn de bergingswerkzaamheden op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die zijn bij Soesterberg. Er staat 4 kilometer file. De rechterrijstok is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte 10 minuten oponthoud op de A35 Almelo richting Enschede. Voor knooppunt Azenlo 3 kilometer file.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijk record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Hier mag hij wel weglopen, want Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien, hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden, de laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is en pakt hem! Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment en wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden. Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Eveningen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 20 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen is het wegdek ook daar in slechte toestand. Er staat zo'n 10 minuten oponthoud. Je hebt daar zo'n 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechterrijstrook dicht. Dit komt door opruimwerkzaamheden en de vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt langzaam maar zeker op gang. Er staan een aantal bijzondere files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht. Vertraging 25 minuten. Er gebeurt een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft staat daar 8 kilometer file met een half uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Hou rekening met een half uur vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knoop het Velperbroek 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dan nog een opvallende file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knoop het Everdingen 14 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Ook het wegdek is daar in slechte toestand. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechte rijstrook dicht. Er gebeurt een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg. Waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. En tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopt er bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2004.
3: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en iets zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg, racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang. Er staan inmiddels bijna 300 kilometer file. Het is vooral druk en aansluiten in de regio Utrecht en bij Den Haag. Wat daarbij opvalt is de A4 Rotterdam en richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoogvliet is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot een half uur. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velpen bedoel je een kwartier langer over. A27 Almere-Gorkum. Daar is het wegdek in slechte toestand bij knooppunt Everdingen. Er staat zo'n 15 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg 6 kilometer file.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de interlandcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Knobbert Hofvliet een ongeluk. Twee rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier op onthoud. A28 Amersfoort Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug of gekomen. De spitsstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met ruim 3

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. Trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een 4e enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Austin, Texas, Amerika. 2017.
2: 2, 3 en 4 in de wedstrijd. En één beeld gevangen. Vettel, Raikkonen, Verstappen.
3: One shot at Max.
2: Max die een andere lijn kiest. Kimi via de binnenkant. Betere exit voor de Nederlander. Kimi is breed. Max gezien de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Oh, gek! Dwaas! Waanzinnig! Hij heeft hem! Lewis wint de wedstrijd. Maar Verstappen heeft hem! Hij heeft hem! Fuck that shit! Dolle boel, man! Wat een inhaalactie! Geweldig!
4: Yes! Yes! Oh, that was a good one!
5: Max Verstappen, you are brilliant. Fantastic drive. What an overtake.
4: Oh, that was a good race. I really enjoyed that one.
2: Oh, here we go. Wat zijn ze nou weer aan het doen? 5 seconden penalty voor Max. Leaving the track and gaining an advantage. Bullshit.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en verspreid over het land zijn het vooral ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Wat verder opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurde het hoogte van Westervoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden ligt er veel water op het wegdek. 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 1 uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het wegdek ontstaan. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 1,5 uur. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4. Bijna 3 kwartier op onthoud. En dat komt door het

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
0: Dit is jouw

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits bestaat vooral uit relatief korte dagelijkse files. Maar op een aantal plekken is het behoorlijk mis met veel vertraging. Op de beginnende A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En daardoor ook een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen ook 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Verder dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging 20 minuten en er staat zo'n 4 kilometer file. Dan is er water op het wegrecht terechtgekomen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Leusden 9 kilometer met een uur oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle-Noord bijna 18 kilometer file met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 doe je er bijna 3 kwartier langer over.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het krachtsverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2007.
3: Daar gaat de wereldtitel van Lewis Hamilton. Engeland huilt, Engeland jankt. Hij valt stil en wordt geen wereldkampioen. Hij had net Nick Heidfeld ingehaald. Hier staat zijn auto in cruise mode. Ja, dit is het drama voor Hamilton. Aan de andere kant, meteen erachteraan. Hij is zo jong, hé, daar gaat hij weer. Hij gaat gewoon weer. Luisteren, wat doet die motor? Gaat hij naar binnen? 3, 4. Hij gaat weer. Ik word gek. Maar hij valt een partij terug. 18e. Wat is er daar nou in godesnaam gebeurd?
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer korter. Maar op een aantal plekken nog behoorlijke vertragingen. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Helvoet-Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Er is daar een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een half uur. En daardoor ook een half uur oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum. Ook voor knooppunt Everdingen. En er staat daar 14 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 6 kilometer file.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Het is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de 5e plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. De Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er zijn nog wel een paar opvallende files om te beginnen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 20 minuten. En daardoor ook vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen is daar 12 kilometer file. Nog met ook 20 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Te hoogte van knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn daar dicht. Vertraging een kwartier. A59 Den Bosch richting Oss. Daar is bij Oss de rechterrijstrook en de afrit dicht door gesprongen waterleiding. Vertraging een klein kwartier. En tenslotte de A325 Nijmegen richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: 24e ronde van de wedstrijd hier in Hockenheim. Gele vlaggen. Een wandelende man langs de baan. Is dat een fotograaf? Of is die man gewoon niet wies? Wat doet die man daar? Wat doet die man daar, joh? Jesus. Oké. Ik zou hier, een man on track. Ik zou hier een safety car situatie van maken. Wat is dit voor iets? Ja, die is al. Fuckeroni. Oké, daar gaat de voorsprong van Hakkinen en Coulthard. En Trulli juicht en De La Rosa lacht mee. Deze man heeft een complete tekst op zijn rug staan. Daar waar wij in de Tour de France nog wel eens een man met een duivelspak zien lopen, loopt er hier een man met een verhaal op zijn rug. Die wordt er gewoon weggehaald zo direct. En dat was het dan. De beide McLarens, die hebben pech gehad, die waren net over start-finish toen dat moment gebeurde.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een gat in het wegdek ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij het Harde is een ongeluk gebeurd, weg is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit gaat zeker tot vanavond 10 uur duren. En de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Dit komt door een gesprongen waterleiding. De vertraging is 5 minuten.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer, maar wel een wegafsluiting. De A28 Zwolle Amersfoort die is op dit moment nog altijd dicht tussen knoop het Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijk record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2014.
2: De rest van het podium geduwd. Vettel naar P3. Laatste ronde in de wedstrijd loopt. Met Daniel Ricciardo aan de leiding. Anderhalve seconde rijdt hij weer. Oh, daar is hij hoor. Daar is hij. De crash. En een zware ook. Van Felipe Massa en Sergio Perez. Twee man zijn daar in één keer weg. En dus wordt Jensen Button hier nog vierde. Wat een klapper. Oei, Felipe. Met een kopcar erbij, safety car eraan. En de winst is voor Daniel Ricciardo.
3: Nobody can overtake you. You're going to win the race. Just stay positive on the Delta.
2: Jongen. Daniel Ricciardo op 8 juni 2014 wint hij zijn allereerste Formule 1 race in een ongelooflijk spektakel op het circuit Gilles Villeneuve.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Aline Classics.
1: Grand Prix Radio. De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg. Waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopte bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2015.
2: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen? Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Hoe je op de curbs en dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van de vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de internetcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. Trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning, uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een 4e enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg tegen. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
3: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En de brand in de pit staat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goeiemorgen.
2: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
3: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
2: Albers.
3: Goeiedag, zeg.
2: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
3: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug, geen paniek. Oh, oh, oh, oh, oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
2: Dan glij je op je muil.
1: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het krachtsverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 1996.
3: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een oude. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54e editie met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op slik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Dit is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn sliks. Toucheert daar een McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Er was een kleine touché. Ja, het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn sliks. Je kunt het duidelijk zien bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de vijfde plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden. Toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. De Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijk record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Barcelona, Spanje. 2001.
1: Häkkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde. Minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Häkkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon. Want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om. When the flag drops, the bullshit stops.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg. Waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopte bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2003.
2: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur en de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo begon zijn carrière bij Minardi. Ging een jaar in de wachtkamer bij Renault. En wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien. En wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf. Te gek.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de interlandcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.